Kehren nu toe, die we hadden let, die oors begrijpt om aan. Die niet meer willen, wees hier voor vrijheid. Wat lach